0: inpassen.
1: We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
2: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 16 graden en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.

0: Friday, then Saturday, Sunday, what?
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
3: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
2: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 16 graden en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimum temperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximum temperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 16 graden en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er zonnige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden, de rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. Topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: na, na.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 16 graden en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dit is even de hand van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat door een ongeluk 8 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoopend Gouwen. Een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En 207 Bergen-Ambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopste Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden, de rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten. Nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt. Zo kregen ze

0: horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. Topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is even de hand van de ANWB.
2: Spits is begonnen. De eerste files staan vooral in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Delft. 5 kilometer file. Vertraging valt toch wel mee. Nog geen 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat een file. Door een ongeluk 4 kilometer file bij Moordrecht. Op de A27 Breda richting Utrecht is de vertraging al 1.5 uur tussen Gorkum en Noorderloos. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. 5 kilometer file. En in Brabant op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebrod en Breda-West 8 kilometer file. De vertraging is 1.5 uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, heeft hier een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimum temperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximum temperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimum temperatuur rond de 16 graden en een maximum temperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er zonnige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximum temperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is even de hand van de ANWB. De meeste drukte ontstaat op dit moment door ongelukken en de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. De meeste vertraging in de volgende files, de A6 Jouren-Emmeloord, tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft 9 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Beverwijk Oosten knoop het Rotterpolderplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen knoop het Gorkum en Noorderloos 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er zijn twee rijstroken dicht op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Na een ongeluk is bij Breda West de vangrail kapot. En daarom twee rijstroken dicht vanaf Sint-Willebord, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzanden toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden.

0: Een 33-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayas Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. Topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De dagelijkse files zijn weer helemaal terug. Overal op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging extra groot na een ongeluk met 3 auto's bij knooppunt Rotterpolderplein. Er waren 2 rijstroken dicht. De weg is weer vrij. Maar wel nog 3 kwartier extra tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. Door dat ongeluk staat ook op de A22 een file richting Velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Op de A58 in Brabant, Bergen-op-Zoom richting Breda. Een file van 8 kilometer tussen Sint-Willebord en Breda-West. Meer dan 1,5 uur vertraging door opruimwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwerkerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwerkerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 1 september. Vandaag begint de meteorologische herfst. We hebben te maken met wolkenvelden aanvankelijk, maar in de loop van de dag volgen er flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, waait uit een westelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen overdag is er meer bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog weer een stuk groter. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 tot 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 20 graden. Op zondag kan het weer wat warmer worden. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Op de meeste plaatsen droog en dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is even de hand van de ANWB. Het is geen hele drukke spits. Het is ook droog natuurlijk. Vooral dagelijks files veroorzaken vertragingen op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 13 kilometer file. Vertraging van 25 minuten. In Friesland staat een file op de A6 vanuit Joure naar Emmeloord tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer 6 kilometer door werkzaamheden. Een kwartier vertraging. En op de A58 Bergen-op-Zoom Breda was vanochtend een ongeluk gebeurd bij Breda-West. De weg is nu vrij. 8 kilometer file nog vanaf Sint-Willebord een half uur vertraging. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopert-Hattemerbroek. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen.

0: Het ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ajax Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. Topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is even de hand van de ANWB.
2: Aantal files neemt alweer af. De files met de meeste vertraging op een rijtje op de A6 Jouren en Meloord door werkzaamheden bij Lemmer. 5 kilometer file, kwartier vertraging. Die werkzaamheden duren tot 12 uur vanmiddag. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Een kwartier vertraging, 5 kilometer file vanaf afrit Volendam. A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest, 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 20 minuten. En een file bij de A29 op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen Oud-Beijerland en de A29, 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 1 september. Vandaag begint de meteorologische herfst. We hebben te maken met wolkenvelden aanvankelijk, maar in de loop van de dag volgen er flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, waait uit een westelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen overdag is er meer bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog weer een stuk groter. Er waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 tot 17 graden en in de middag wordt het rond de 22 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 20 graden. Op zondag kan het weer wat warmer worden, de wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Op de meeste plaatsen droog en dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
3: Dit is even de hand van de ANWB.
4: Er staan nog een paar files op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik staat 9 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een half uur en de linkerrijstrook is dicht. Er was ook een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Vlijmen en Afrit Heusden 5 kilometer file. Daar is de weg weer vrij. De A348 Doesburg richting Arnhem, een half uur vertraging bijna tussen Reden en Knopend Velperbroek, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden, de rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden...

0: In interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. Topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen, periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is even de hand van de ANWB. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam staat 6 kilometer file tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar ons programma Religieus op Verzoek. Het is alweer een prachtig zonnige dag vandaag. Maar de regen van de afgelopen week was voor de natuur natuurlijk ook wel geweldig. Vandaag is de techniek in handen van Arjan. Marcel was vandaag verhinderd. Jacob aan de telefoon. En ik, Elna, verzorg de presentatie. We wensen u dit uur veel luisterplezier. En we luisteren als eerste, zoals gewoonlijk, naar instrumentale muziek. En dit keer is dat Veilig in Jezus' Armen van Arjan van Breukhoven. Een improvisatie op het orgel.

Het volgende verzoekje is nog van vorige week en is aangevraagd door Ria Combe voor alle luisteraars. Het is goed, mijn ziel. Het is niet van Jonathan vroeger, dat hebben we opgezocht, maar was niet te vinden. Het wordt nu gespeeld en gezongen door het Leger des Heils.

Het volgende verzoek komt van Annie Cressé. En ze bestemt het voor Dick en Johnny Otting. Van u zijn alle dingen. Hervormd Kerkhof, Apeldoorn.

Het volgende verzoek komt van Ida de Jong. En ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen Rotster Ewe van Soli Deo Gloria uit Urk en sopraan Judith Sportel.

volgende verzoek komt van mevrouw Purperart en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Van het Westlands mannenkoor en meisjeskoor. Met een zegengroet van haar.

Het volgende verzoek komt van twee luisteraars. De eerste is voor mevrouw Purperoit en zij wil het graag horen voor haarzelf. En de tweede luisteraar is Annie Crusset en die wil het bestemmen voor Koosje en Brechtje Kloppert. En we gaan luisteren naar Houd gij mijn handen beide van het jeugdkoor Benjamin.

volgende verzoekje komt van Ida de Jong en is bestemd voor alle luisteraars. Ze wil graag horen De Rivier van Annemieke Koelewijn en Ralf van Manen.

0: Het volgende verzoek komt van Ria Combe en is bestemd voor Ida de Jong. Ze wil graag horen Er is zoveel om te danken van dominee Vermaat. En gezongen door het mannenkoor Salvatori, Tel uw zegeningen. En de groetjes...
1: Er is zoveel om voor te danken. Nog zoveel reden voor een lied. Nog zoveel blijdschap te verklanken. Maar waarom doen we dat dan niet? Was onze weg voor God verborgen? Of ging ons recht aan hem voorbij? Wou hij niet altijd voor ons zorgen? Ging hij niet mee met u en mij? Laat nooit door duizend ergernissen de vreugde voor u verloren gaan. We zouden zoveel blijdschap missen en zoveel goedheid niet verstaan. God, geef ons woorden om te zingen. God, geef ons weer een blijde lach. Geef ons nog vreugde om de dingen die wij ontvangen, iedere dag.

Hierbij krijgt nog Ida de groetjes voor Ria. Dat had nog even bij de vorige plaat aangekondigd moeten worden. Dan gaan we nu over naar het volgende verzoek van Annie Crissé. Het is bestemd voor alle luisteraars. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Wordt gezongen door 1600 mannen zingend in Katwijk. En de groetjes van Annie.

Het volgende verzoek komt van Ida de Jong en is bestemd voor alle luisteraars. En we luisteren naar U Alleen, U Loven Wij van de gezamenlijke koren uit Dordrecht onder leiding van Klaas-Jan Mulder.

volgende verzoek komt van mevrouw Gerda Ubas en is bestemd voor Annie Crezet ter bemoediging. Ze had aangevraagd, het zijn de kleine dingen die je doet van Saskia en Serge. Maar helaas, die hebben we niet. Dus dat gaat Arjan voor zorgen. Misschien, wellicht, kunnen we hem volgende week draaien. We zullen nu laten horen wat de toekomst brengen mogen van de Credo-zingers.

Beste luisteraars, we zijn alweer door onze verzoekjes heen. Maar we hebben voor u nog staan, Sela met, en met, ze zingt met u allen.

We zijn alweer bijna aan het einde van het programma. Maar zondagochtend kunt u de herhaling beluisteren op Radio Kapelle van 8 tot 9 uur. En de volgende week dinsdag zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Religieus op Verzoek. We wensen u allen een goede week. En dan gaan we nu nog luisteren naar het Van Gemeren familiekoor met het lied Mensen geeft elkaar de hand.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzanden toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïne was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat hij niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. Er komt geen uitzondering voor de dierenambulance als het gaat om het gebruik maken van de noodverbinding van de hulpdienst over de Baanhoekbrug. De verbinding is uitsluitend voor bijvoorbeeld de brandweer en de ambulancediensten. Nu de Papendrechtse brug eruit ligt, heeft de dierenambulance doorgekregen. De brug ligt tussen Dordrecht en Sliedrecht en was normaal gesproken alleen voor fietsers. Maar vanwege de werkzaamheden aan de N3 is de brug nu uitsluitend te gebruiken voor hulpdiensten in gevallen van levensbedreigende spoed. De rest van het verkeer moet omrijden via de A15 en A16, maar daar staat het vaak vast. En ook de dierenambulance heeft er last van. Toch wordt er voor de dierenambu geen uitzondering gemaakt, zo kregen ze te horen. Een voormalig bendelid is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Dwayne Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. En zei niet wie er vervolgens op de artiest schoot. Tupac werd inderdaad beschoten vanuit de Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De Amerikaanse artiest was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Dear Mama en California Love. Ayaz Ueda heeft de transfer van Feyenoord naar Lille afgerond. Topscorer van de Eredivisie vorig seizoen levert Feyenoord zo'n 15 miljoen op. Volgens de Franse media, ook dit seizoen had hij al 3 goals op zijn naam staan. Ook Kasper Tengstedt werd verkocht. De Deense spits

0: kwam vorig jaar voor 6 miljoen van Benfica naar Rotterdam. Voor 4 miljoen gaat hij nu naar het Franse Toulouse. De transferperiode in Nederland sluit morgenavond 1 minuut voor middernacht. In een hoop andere landen is dat vanavond al om 8 uur. Zoals in Duitsland, Engeland, Italië en Frankrijk. Het weer vanuit het westen, periode met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september, tijdens de Wereldhavendagen, is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd, voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 1 september. Vandaag begint de meteorologische herfst. We hebben te maken met wolkenvelden aanvankelijk, maar in de loop van de dag volgen er flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, waait uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen overdag is er meer bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog weer een stuk groter. Er waait dan een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 tot 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 20 graden. Op zondag kan het weer wat warmer worden. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Op de meeste plaatsen droog. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

bist geboren,

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 1 september. Vandaag begint de meteorologische herfst. We hebben te maken met wolkenvelden aanvankelijk, maar in de loop van de dag volgen er flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, waait uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen overdag is er meer bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog weer een stuk groter. En waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 tot 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 20 graden. Op zondag kan het weer wat warmer worden. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Op de meeste plaatsen droog. En dan in de middag zo'n 22 tot 23.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen er een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 1 september. Vandaag begint de meteorologische herfst. We hebben te maken met wolkenvelden aanvankelijk, maar in de loop van de dag volgen er flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, waait uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen overdag is er meer bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog weer een stuk groter. En waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 tot 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 20 graden. Op zondag kan het weer wat warmer worden. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Op de meeste plaatsen droog. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 1 september. Vandaag begint de meteorologische herfst. We hebben te maken met wolkenvelden aanvankelijk, maar in de loop van de dag volgen er flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, waait uit de westelijke richting. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen overdag is er meer bewolking, er kan een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, windkracht 3 tot 4, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Om donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog weer een stuk groter. En waait dan een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 tot 17 graden. En in de middag wordt het rond de 22 graden. Op zaterdag blijft dan op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door, maar er zijn ook vrij veel wolkenvelden. Er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het zaterdagmiddag rond de 20 graden. Op zondag kan het weer wat warmer worden. De wind waait dan uit een zuid-zuidoostelijke richting. Op de meeste plaatsen droog. En dan in de middag zo'n 22 tot 23 graden.

0: in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat al 170 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ruim een half uur vertraging op de A15 naar Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar al uren dicht. Na A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweer. Het levert dat 6 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwerkerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwerkerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnigmomenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur schommelt rond een graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je een uur vertraging. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West staat 10 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ruim een half uur vertraging op de A15 verderop richting Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Charloes. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A27 bij Utrecht in de richting van Gorinchem. Tussen Bilthoven en Nieuwegein. De weg is weer vrij na een ongeluk. Dan in Friesland is er een ongeluk gebeurd op de A32 van Leeuwarden naar Meppel. Tussen Heerenveen en Ter Itzart doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging

0: Het is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 3 kwartier extra over 12 kilometer. Een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Ruim een half uur vertraging op diezelfde A15, maar dan verderop richting Europoort. Tussen IJsselmonde en Sjaarloos. Door een gekantelde vrachtwagen is de parallelbaan daar nog steeds dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga 10 minuten vertraging door een ongeval. En op de A50 van Eindhoven naar Os 3 kwartier extra tussen Eckerswij en Sint-Oederode. Dat komt door een ongeluk. In het zuiden van Limburg viel op de A76 van Aken naar Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnige momenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Vooral veel vertraging op de A16 bij Rotterdam. Vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de A76 van Aken naar Geleen bij Spouwbeek 1/2 uur extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft.

0: Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon. In de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er ook een half uur langer over. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knop het Ridderkerk en de Rottermeerentunnel een uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Made en knop het Zonzeel een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnige momenten werd het nog rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde, dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League.

0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
1: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering en we gaan verder met de hits van Dolly Parton.
2: Seeker.

Ja, 16 weken stond ze in de country top genoteerd met dit nummer. De Seekers behaalde een tweede plaats en daar stond ze 2 weken op. En ik ga verder met We Used To. En dat is de opvolgende single van The Seeker. En ja, die deed het iets minder. 14 weken op met een notering als hoogste van 9.

Ja, op 27 september 1975 kwam dit nummer de country hitparade binnen gedenderd, zullen we maar zeggen. En dat is We Used To. En een negende positie was het eindresultaat. 14 weken stond zij erin met dit nummer. En dan ga ik even kijken, wat komt er nou used to, All I Can Do. Maar daartussen staat nog Hey Lucky Lady. Maar die heb ik niet op deze verzameling die ik nu bij me heb. Dus u krijgt het nu te horen. All I Can Do.

Ja, Light of a Clear Blue Morning. Dat is de titel van het nummer. En het stond 13 weken genoteerd in 1977 in de Country Hit Parade. En een hoogste positie, een 11e plek. Maar daarna kwamen er weer twee nummer 1 hits aan. Eentje met een dubbele A-kant en ik draai het nummertje Here We Go Again. Here You Come Again, sorry.

Ja, here I come again. Here you come again. Zo moet ik het zeggen. En dat was ook weer een nummer 1 hit voor Dolly Parton. En dan zie ik dat er een nummer staat. I really got, even kijken hoor, the feeling. Maar die heb ik, geloof ik, niet in deze verzameling zitten. Wat ik wel heb is het nummer It's All Wrong, but it's All Wrong, but it's All Right.

Ja, en zo zakt het liedje verder weg. It's All Wrong, but It's All Right. Dat was een nummer 1 hit. Ook in het jaar 1978. Samengekoppeld met Two Doors Down. En dat was eigenlijk de achterkant van Here It Comes. Here I Come Again. Maar goed, ik ga in ieder geval die nu draaien. Two Doors Down.

Two Doors Down was dit. En dat was nummer 1 gekoppeld aan het nummer It's All Wrong, But It's All Right. En de volgende nummer 1 hit van Dolly Parton komt er nu aan. 19 augustus 1978 kwam deze plaat binnen in de countrylijst. En ja, nummer 1 dus voor Dolly Parton. Dan moet ik even kijken of ik al... ja, ik ga hem klaarzetten. Hier komt-ie.

prachtig nummer. I Really Got the Feeling. En ook dat is een nummer 1 hit voor Dolly Parton geworden in de country hitparade. You're the One, the Only One is de volgende. En even kijken of ik daar informatie van heb. You're the One, the Only One. Jazeker, dat is ook weer een nummer 1 hit. You're the Only One, gekoppeld aan Sweet Summer Loving. Maar ik ga in ieder geval deze draaien. You're the Only One.

You're the only one. En de volgende. Ja, dat is een nummer. Dat is But You Know I Love You. Even kijken. Nee, ik zit verkeerd. Starting Over Again zouden we nu moeten krijgen. Ja, en dat is ook een nummer 1 hit. 1980, 14 weken en 1 week op nummer 1. En daar komt ze.

Ja, prachtig nummer. Starting Over Again. En dat stond 13 weken in de... Nee, 14 weken in de Amerikaanse country hitparade. 14 weken stond zij daarin. En nummertje 1 was het eindresultaat. 1 week nummer 1. Maar er was ook Old Flames Can't Hold a Candle to You. Nou moet ik even kijken of dat dezelfde plaat is. Maar die heb ik hier. Ja, die heb ik wel. Daar komt-ie.

En weer zou Dolly Parton een reeks van 4 nummer 1 hits achter elkaar rijgen. Want dit nummer 9 to 5 kwam ook nog But You Know I Love You. En ook dat werd de nummer 1 hit. 17 weken stond hij erin. In de hitlijst van de country muziek in Amerika.

Ja, en de opvolger hiervan, dat was... moet ik eventjes goed kijken. Niet Single Woman. Ik ben hem even kwijt. Jawel, Single Woman. Dat is de volgende. En dat was een iets minder succesvol nummer. Maar dat bereikte toch wel een verdienstelijke 8e plaats. Dat is de verkeerde. We gaan het even anders doen.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Onmiskenbaar, hè? One Way Out There. Sonny Boy Williamson song, Elmore James song. En dat was John Hiatt natuurlijk, The Voice of the World. Hey, welkom beste mensen. Dit is dinsdagavond en Blues en Americana hier op Radio Kapelle. Mijn naam is Peter Snel. Ik ben er de komende 2 uur met het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. En we doen van alles vanavond. En Frankie Valli is gestopt met zingen. Dus nog één keer, Can't Take My Eyes Off of You.

Ja, en dat is niet de stadionversie uiteraard, maar Can't Take My Eyes Off Of You. 1967, Bob Crewe en Bob Godio schreven het. Frankie Valli en The Four Seasons.

Ja, 1971 en Crazy Horse. Dat waren Billy Talbot, die kennen we bij Neil Young en Ralph Molina. En Danny Whitten speelde gitaar en Nils Lofgren ook. En Jack Nitzsche speelde piano. Look at all the things.

Ja, goed, hè, is dat, dat was Olin Bingham en Bakersfield Sound, zou ik zeggen. California en Funny Business 1966. Blues nu, Magic Sam.

0: Ja, dat was niemand minder dan Magic Sam. En hij zong Junior Parker's I Feel So Good.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues in Americana met Marshall Crenshaw.

Yeah, Marshall Crenshaw and There She Goes Again with Another Guy. Hey, wat een goede muziek toch allemaal hier op Radio Capelle. Vind je ook niet? Ik wel in elk geval. Hier is 1964. Shirley Ellis schreef het. Onder de naam Shirley Ellis performt ze het ook.

Ja, Shirley Ellis en The Name Game. En tijd voor wat bluegrass zou ik willen zeggen. Maar het is ook niet helemaal bluegrass. South California en AJ Lee en Blue Summit. En Harlan Howard's He Called Me Baby.

Ja, Harlan Howard's He Called Me Baby. Wat een mooi nummer is dat. Van de CD City of Glass, AJ Lee en Blue Summit. Jamaican. Lauren Aitken en Bad Minded Woman.

0: All right.
1: Fight Man in the Bathtub en Little Feet 1977. CD Waiting for Columbus. En ja, was een mooi nummer.
2: Dit is Radio Capelle.
1: En dit is Blues in Americana.

Ja, Queen Bee en Taj Mahal en de Hula Blues Band. Ja, klassieker natuurlijk. En dit is ook een klassieker aan het worden wat mij betreft. Melissa Carper.

Ja, de 1980 Dutch Van. En dat was Melissa Carper van de Rambling Soul CD. Oké, hey, bijna 9 uur. En we gaan eruit met Charlie Mingus en nog wat muziek. Oké, wat is het van Charlie Mingus? Het is Memories of You.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnigmomenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond een graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

werk van wereldniveau voor het Museum Prinsenhof Delft en natuurfotograaf Steven Ruiter. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Sting was dat. And Everybody Laughed But You. En daarvoor Angie Stone. And I Wish I Didn't Miss You. Ons eerste onderwerp vanavond. Op donderdag 3 september organiseert het Centrum voor Levensvragen Rotterdam en omstreken een symposium Jongeren, Veerkracht en Suïcidepreventie. Anne Staal is aan de lijn bij Tera Cox.
1: Het is een zwaar onderwerp, suïcide onder jongeren. Komt het vaak voor, eigenlijk?
2: Ja, het komt toch wel regelmatig voor.
1: Ik las ergens zelfs dat het doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren. Dat is toch wel echt schrikbarend. Wat speelt er nou? Wat speelt er nou allemaal?
2: Nou, en dat is nou precies waar het over gaat. Er speelt heel veel. En er is niet één pas klaar antwoord op. En vandaar dat we dat symposium hebben georganiseerd, waar verschillende invalshoeken zijn over wat speelt er nou met jongeren en hoe kunnen wij als professionals, dus dat zijn de onderwijsmensen, de mensen van sport, de mensen van zorg, zorgen dat de jongeren iets meer veerkracht krijgen, zodat de tegenslagen zijn, maar dat je beter meer mee leert om te gaan.
1: Ja, dat zeg je, mooi veerkracht krijgen. En over welke onderwerpen, of welke aspecten van hun leven gaat het nou? Is het een kwestie van prestatiedruk of angst voor de toekomst? Of ja, misschien sommigen hebben grote schulden. Wat zijn het voor zaken die jongeren meemaken waardoor ze suïcidale gedachten krijgen?
2: Ja, precies die onderwerpen die je zegt. Maar ook bijvoorbeeld online, hè, pesten. Het gevoel dat je er niet bij hoort in het echte leven. Maar ook zeker online. Het gevoel dat je niet perfect bent. Terwijl alle andere mensen naar jouw idee wel perfect zijn. En een perfect leven hebben. Dus het is het bang voor falen. Het niet voldoen aan de standaard. Schulden, liefdesverdriet. Niet weten hoe je de toekomst moet invullen. Het onbespreekbaar maken van problemen die er thuis zijn.
1: Heel breed eigenlijk. Ja, ik hoor het. Misschien ook wel eenzaamheid, ja. Nou, heb je al een tipje opgelicht? Voor wie is dat symposium? Jij opent het zelf. Wie verwacht je daar?
2: Ik verwacht professionals die werken met jongeren om elkaar ook te kunnen vinden. Dus dat zijn dus professionals in het onderwijs, op sport, hè, voetbal, nou, wat voor sport dan ook. Zorg, jeugdzorg. Dus allemaal, het gaat wel in dit geval dus om de professionals die hiermee te maken hebben met jongeren.
1: En nou heb je al een paar aspecten genoemd, maar gaat het ook om de signalering? Dus niet als jongeren die gedachten al hebben en de mensen weten daarvan, maar hoe signaleer je dat? Gaat het daar ook over? Dat jongeren daarmee bezig zijn misschien?
2: Ja, en het interessante is ook, we werken in dit geval natuurlijk ook samen met 113 zelfmoordpreventie. Ja. En ook zij hebben een workshop. En het interessante bij het signaleren is ook dat je het kan vragen. Denk je wel eens aan zelfdoding? Ja. En dat zijn vragen die heel moeilijk zijn.
1: Ja, zeker.
2: Maar tegelijkertijd is dat zo'n opluchting voor iedereen, maar ook voor jongeren, om die vraag te stellen en te zeggen, ja, eigenlijk wel, hè, als wat zo zou zijn. Daarmee doorbreek je al enorm die eenzaamheid, want het is zo'n eenzame gedachte die je eigenlijk nooit durft te delen.
1: Ja. En nou mis ik toch één groep. Ik snap dat het voor professionals is, maar eigenlijk is dat voor ouders ook wel heel belangrijk. Toch?
2: Ja, natuurlijk. Heb je zeker gelijk in, hoor. Dat is ook zo. Die hebben we nu niet speciaal uitgenodigd, omdat we ook willen kijken hoe mensen kunnen samenwerken in het professionele gebied. Maar zeker is het natuurlijk ook aan ouders ook om deze vragen aan je kind te stellen. Maar ook om de vraag om mee te kijken online. Dat is natuurlijk, dat doen pubers niet meer. Maar gewoon, wat gebeurt daar? En hoe voel je daarbij? En dat gesprek aan te gaan.
1: Ik voel een workshop voor ouders aankomen. Ik hoop het in dit geval.
2: Ja, ik denk ook. Dankjewel. Dat is heel zakelijk. Ja, dankjewel.
1: Anne, zou je een paar hoofdpunten van het programma kunnen noemen? Het is op 3 september. Hoe laat tot hoe laat is het?
2: Het is van 2 tot 5.
1: Ja.
2: Bij de gemeente Lansingerland.
1: Het gemeentehuis?
2: Ja, gemeentehuis van Lansingerland. En we beginnen met een pedagoog die zelf haar zoon heeft verloren aan suïcide. Zij begeleidt ook andere ouders. Dus het gaat ook over de ouders.
1: Ja, daar ben ik blij om, ja.
2: Ook begeleidt zij de jongeren die een vriend of vriendin verloren zijn aan suïcide. Omdat die ook met allerlei gevoelens van schuld en onmacht zitten.
1: En zijn er dan workshops of zijn er tafels waar je elkaar dan ontmoet?
2: Het is dus twee lezingen. Zij doet dat in iemand die iets vertelt over suïcide en online pesten.
1: Ja?
2: Daarnaast hebben we een, ja, we noemen het even speeddaten, maar goed, een manier om met elkaar in gesprek te gaan. Van, hey, hoe kunnen wij als professionals elkaar nou toch goed vinden op dit thema?
1: Ja?
2: En we eindigen met drie workshops. Eentje dus door 113. Hoe ga je dat gesprek aan over, heb je die gedachten wel eens rondom zelfdoding?
1: Ja.
2: Eén workshop, veerkracht en jongeren. Wij geven die workshop ook voor jongeren. Hoe kan je met jongeren die veerkracht geven? Hè? Dus, en dat gaat veel over wat geeft hun nou zin? Wat geeft hun nou houvast? Het delen van twijfels die je hebt over van alles.
1: En je moet je wel aanmelden daarvoor, hè? Hoe doe je dat?
2: Ja, dat kan je bij het Centrum Levensvragen. Het Centrum Levensvragen Rotterdam.nl. Daar staat bij nieuws staat al het informatie.
1: Goed om te horen.
2: En het is gratis.
1: Oh, dat wilde ik net gaan vragen.
2: Ja.
1: Nou, en het nummer heb je al goed genoemd. 113, het nummer de hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Anne Staal van het Centrum Levensvragen Rotterdam. Dank je wel voor deze aankondiging.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Kapelle.
4: Je connais par bonheur un passeur de lumière, amoureux des étoiles et curieux de la terre, emporté par son rêve. À des années-lumière, un jour, il est parti.

savoir qu'il existe des hommes tels que lui.

sert de rêver, si ce n'est pour transmettre.

Michael Franks en Brenda Russell samen in When I Give My Love to You. En daarvoor Yves Duteil en Le Passeur de Lumière. Zometeen, nieuwe collectie Delfts aardewerk van wereldniveau voor Museum Prinsenhof Delft. Dat na Tom Waits. And I hope that I don't fall in love with you. Well, I-

0: dus Tom Waits. Ons volgende onderwerp. Deze zomer heeft Museum Prinsenhof Delft een belangrijke privécollectie Delfts aardewerk van topkwaliteit verworven. Herman de Bruin praat erover met conservator Esther van der Hoorn.
1: Esther, welkom.
2: Dankjewel.
1: Trots?
2: Nou, vooral ontzettend blij.
1: Ja?
2: Ja, want? We zijn heel erg blij met deze verwerving.
1: Ja.
2: Het gaat om inderdaad een omvangrijke collectie van maar liefst 73 stuks.
1: Mm-hmm.
2: En daaronder zit, over het algemeen is de kwaliteit heel hoog, maar binnen de collectie zitten ook een aantal absolute topstukken. En daarmee kunnen wij straks het verhaal over Delfts aardewerk toch beter vertellen.
1: Ja, want het was een privécollectie, hè?
2: Klopt, het is een historische collectie, noemen we dat dan, die samen is gebracht door een privéverzamelaar in de jaren 30, 40 en 50. Hij heeft in die jaren Delfts aardewerk verzameld en na zijn dood is die verzameling altijd bij elkaar gebleven.
1: Mm-hmm.
2: En hij was ook al een tijdje bij ons, een flinke tijd eigenlijk, bij ons in Bruikleen in Museum Prinsenhof.
1: Ja.
2: Maar nu hebben we de collectie ook kunnen verwerven.
1: Ja.
2: En daarmee zeker kunnen stellen voor de toekomst.
1: Ja, want we zeggen altijd Delfts blauw, maar je zei al, het is veel kleurrijker, hè, dan alleen blauw.
2: Dat klopt, ja. Er zitten ook prachtige blauw-witte stukken in.
1: Mm-hmm.
2: Maar zo tegen het einde van de 17e eeuw beginnen de Delftse plateelbakkers ook met het kleurexperiment. En dan gaan ze ook andere kleuren gebruiken dan alleen blauw-wit. En er zitten in de collectie zelfs twee hele vroege voorbeelden daarvan. Die rond 1680 zijn gemaakt met overglazuurschilderingen. Heel technisch verhaal, daar ga ik nu niet op verder
1: nee,
2: op in.
1: Nee.
2: Maar dat zijn hele fijne pastelkleuren en goud. Goudbeschildering.
1: Ja.
2: Dus dat was iets fantastisch. En dat vonden niet alleen mensen in Nederland, maar ook in het buitenland. Want die borden zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk in Duitsland.
1: Oh, oké, okay. Dus in de 17e eeuw eigenlijk.
2: Precies, ja. Dus Delfts aardewerk stond toen echt een heel hoog aanzien.
1: Ja, en dat gaan jullie tentoonstellen, maar nu nog even niet, hè?
2: Nog even niet. Museum Prinsenhof is momenteel gesloten voor een grote verbouwing. We hopen in 2028 weer open te gaan. En dan zullen we ook zeker veel aandacht besteden aan Delfts aardewerk. En de stukken die we nu verworven hebben, krijgen dan een ereplaats uiteraard.
1: Oké. Okay. Hebben jullie daar ruimte voor die ereplaats? Want dan moet je het wel goed laten zien natuurlijk.
2: Dat klopt. Ja, nou, ik hoop het wel. Vooralsnog zijn die plannen er wel. Ja.
1: En het onderzoek kan ook verder gaan, want het is niet alleen het aardewerk, maar ik begreep ook dat de beschrijvingen van dat aardewerk erbij waren. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat klopt. De collectie is niet alleen van waarde wat betreft de stukken die erin zitten, dus het aardewerk zelf, maar ook de documentatie daaromheen. De verzamelaar, die dus in de eerste helft van de 20e eeuw de verzameling bij elkaar bracht, die heeft heel nauwkeurig aantekeningen gemaakt van waar die stukken kocht, van wie en voor hoeveel geld. Zodat we dat nu allemaal nog weten. En dat is eigenlijk heel uniek voor verzamelingen van keramiek. Meestal weten we dat niet meer.
1: Nee, precies. En daar gaat nog onderzoek naar komen, want dan kun je ook beter naar de herkomst kijken, denk ik.
2: Precies. We hebben nu al een stukje onderzoek gedaan, maar er is absoluut nog meer mogelijk.
1: Mm-hmm.
2: We kunnen dan inderdaad kijken van waar kwamen de stukken vandaan, in welke andere verzamelingen hebben ze daarvoor gezeten. En het kan ons ook iets vertellen over de waardering voor Delfts aardewerk in die periode.
1: Kortom, nog heel veel huiswerk te doen dus.
2: Ja, deze collectie kunnen we nog vele jaren fantastisch onderzoek doen en presentaties maken.
1: Krijgt de bezoeker daar ook iets van mee, van de achtergrond van die stukken straks?
2: Dat in de vaste opstelling zeker, maar ook willen we daar met publicaties nog aandacht aan gaan besteden. Dus dat zijn allemaal plannen die even wat meer voeten in de aarde hebben, maar daar hoop ik zeker ook het publiek in te kunnen meenemen in die geschiedenis.
1: Ja, want jullie hadden ze natuurlijk al die stukken, maar je hebt ze nu echt in eigendom, hè?
2: In eigendom, en dat heeft ook heel veel in gang gezet. Dus de collectie was mij inderdaad, die kende de stukken. Maar die hele achtergrond, dat is eigenlijk pas, daar ben ik pas me echt in gaan verdiepen op het moment dat de kwestie van de verwerving begon te spelen. Dus voor mij was dat ook een enorme schatkist die eigenlijk openging. En waardoor ik nog meer van overtuigd raakte, want we moeten zorgen dat we dit voor Delft en voor Nederland behouden.
1: Een aantal fondsen zijn ermee bezig geweest, gaan we het niet helemaal op in, maar die hebben ook gezorgd dat de collectie in Delft zichtbaar is. En Delfts blauw en Delft hoort natuurlijk bij elkaar. Zelfs gekleurd Delfts blauw. Andere kleuren dus.
2: Ja.
1: We moeten dat even afwachten, maar voorlopig is er iets op de website al te zien van deze collectie?
2: Ja, je kunt alle stukken zien op onze website. We hebben sinds een aantal jaar een online collectiedatabase. Mm-hmm. Daar kun je alle stukken sowieso in de collectie opzoeken, maar ook deze hele bijzondere stukken Delfts aardewerk. En daar staat ook op de website vind je ook meer informatie over deze verwerving.
1: Museum Prinsenhof Delft, dat is dan de zoekterm waar je kan zoeken op deze mooie collectie die nu bij het Prinsenhof echt behoort.
2: Ja, precies.
1: Esther van der Hoorn, conservator toegepaste kunst van het Museum Prinsenhof Delft. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het onderzoek naar die collectie.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Zijn pijn is hoorbaar. Thomas David en Illusions. En daarvoor de nieuwe van Dichthout. Te veel is niet genoeg. Zometeen natuurfotograaf Steven Ruiter. Na Maria Muldaur. And I never did sing you a love song.

0: Muziek uit de jaren 70 van Maria Muldaur. I never did sing you a love song. Ons volgende onderwerp. Steven Ruiter is natuurfotograaf en voormalig biologieleraar. Terra Cox praat met hem.
1: Natuurfotografie, daar ben jij van. En ja, dan denk ik aan ongelooflijke passie voor de natuur, maar ook heel, heel veel geduld. Is dat een terechte associatie?
2: Dat klopt, omdat de passie die is ontstaan eigenlijk als kind, was ik al geïnteresseerd in de natuur. En ik ben vrij vlot gaan fotograferen. In mijn 19e jaar had ik een prijs gewonnen bij de Holland Herald, dat is van de KLM, dat is een tijdschrift. En dacht ik, nou, dan kan ik toch wel wat fotograferen. Dat stimuleerde mij om verder te gaan. Toen ben ik dus naar Gasduinen gaan publiceren en andere Nederlandse natuurtijdschriften. En zo is het eigenlijk gewoon vice versa. Naast een baan in het onderwijs als biologiedocent heb ik het altijd weten te combineren. Fotografie en lesgeven in natuur natuurlijk, maar ook het in de natuur zijn. En wat betreft het geduld, ja, je moet heel veel geduld hebben en kennis van dieren om uiteindelijk goede resultaten te bereiken.
1: En bestudeer je dan eerst zo'n dier een geruime tijd voordat je weet, nu ga ik een foto maken?
2: Nou, ik ken die gedragspatronen. Ik heb natuurlijk ook een opleiding gevolgd. Maar als kind was ik al heel erg bezig met dieren te bekijken en observeren. Dus het is eigenlijk een soort natuurlijke aanleg om daar gevoel voor te krijgen.
1: En je maakt er ook flinke reizen voor, hè, geloof ik, om die dieren te fotograferen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook deels omdat ik mensen dus leer om te fotograferen. De wildlife, hoe ga je dat doen? Dus ik vind het natuurlijk erg leuk om dat te doen. Het is, natuurlijk is het wel wat commercieel, maar ik werk ook met instellingen die met name de bescherming van de diersoorten heel erg hoog in het vaandel hebben. En ik werk ook met kleine groepen, dus ook een hele commerciële organisatie, die gaan met een hele grote groep, dat ze veel inkomsten krijgen, maar in mijn geval is het dus niet zo. En mensen vinden het erg leuk, want juist het aspect meer van die dieren te weten te komen, naast hoe je ze moet fotograferen, vinden mensen erg leuk.
1: En waar ga je dan zo al naartoe, die reis om de dieren in het wild te fotograferen?
2: Nou, India-tijgers, want in 2007 dacht ik, nou, die tijgers gaan uitsterven, ik wil graag nog een keer tijgers zelf zien, ben ik alleen geweest. En toen dacht ik, het is wel een heel mooi moment om misschien daar een reis voor te organiseren. Dus dat heb ik gedaan. Tijgers zijn inmiddels toegenomen tot 3.500, gelukkig maar. Maar ook in Zambia, verschillende Afrikaanse bestemmingen, Oeganda, Zuid-Afrika. En dan ben ik ook in Patagonië geweest. Puma's en ja, alle dieren die daar voorkomen. En Brazilië. Dat vind ik een fantastisch land ook. Het Pantanal en de oerwouden van Brazilië. Dus,
1: ja, ik hoor het al. Ja, wereldwijd.
2: Nou, wereldwijd.
1: Ja, je bent verschillende samenwerkingen aangegaan. Onder andere, je bent ambassadeur van Canon Nederland. Het beroemde fotografenbusiness, zal ik maar zeggen.
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ze hadden mij uitgezocht. Ze hebben me gewoon gevolgd. En uiteindelijk kreeg ik een gesprek met de directeur in 2004. En die zei, joh, we hebben je al een paar jaar gevolgd. We willen heel graag dat je ambassadeur wordt voor NL-ambassadeur voor Canon. Maar nee, ik zat natuurlijk ook in het onderwijs, hè, dus ik kan dus niet fulltime dat gaan doen, maar wel in Nederlandse vorm.
1: Ja, en je hebt trouwens ook een boek geschreven, hè, dus je bent wel helemaal in die fotografie gedoken.
2: Ja, klopt, in 2009. En dat was het boek was gelijk eigenlijk uitverkocht. Alleen de Tyrion ging was toen heel slecht in de uitgeverijwereld.
1: Ja.
2: Is failliet gegaan, dat is jammer. En er zijn wel suggesties gedaan om weer een boek te gaan schrijven. Maar ik heb best wel een druk leven, dus ik kan niet alles. En misschien dat ik het nog een keer ga doen.
1: Ja, want ik las ook dat je ooit eens in de finale was geraakt van de BBC Wildlife Competition. Dus ja, dat is nogal wat.
2: Ja, dat is heel leuk. Er zijn 56.000 foto's en daarbij behoor je tot de laatste drie in een categorie. Dat was inderdaad wildlife. En dat is mij eens één keer overkomen en twee keer zat ik ook al in een voorselectie. Maar ja, weet je, als het er net niet wordt, dat is jammer. Maar het teken dat ze je foto wel gezien hebben, is wel een goede zaak eigenlijk.
1: Dit is wel heel eervol. Wat heeft de jury gezegd? Wat sprong eruit bij jou?
2: Nou ja, ze vonden het moment op de opname erg goed. Het was een leeuw in het donker die eigenlijk in de lampen kwam van een auto die omdraaide, waardoor je een hele bepaalde schaduweffect op het dier kreeg en een bepaalde belichting. En de compositie en alles sprak daar dus uit dat het een goede foto was.
1: Ik kan me daar sowieso al iets bij voorstellen. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor deze kleine kennismaking. We weten toch iets meer van je. Natuurfotograaf Steven Ruiten, dankjewel voor de kennismaking.

Het eerste deel van The Turn of a Friendly Card van Alan Parsons Project. Het jaar was 1980. En daarvoor Radiohead en No Surprises. En dat was de late avond van dinsdag 1 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. The Butterfly Room heeft het laatste woord. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23
2: graden. De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september tijdens de Wereldhavendagen is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnige momenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes-Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat er rond 4:30 knallen te horen waren. Ook kwamen een ambulance en een traumahelikopter naar het plaatsje toe. Camerabeelden uit de omgeving die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep gewapende jongeren over de straat loopt. Daarbij zijn meerdere jongeren te zien die automatische wapens bij zich hebben. Volgens de krant zou het gaan om een mogelijk drugsconflict, gelieerd aan de groep rondom topcrimineel Bolle Jos. Feyenoord heeft 3000 kaarten toegewezen gekregen voor de uitwedstrijd tegen Barcelona in de Champions League. De verkoop is begonnen deze ochtend voor Diamond en Gold kaarthouders. Zilver kaarthouders kunnen morgen terecht, als de kaarten nog beschikbaar zijn. De meeste toeschouwers zullen waarschijnlijk met het vliegtuig gaan, maar er gaan ook 3 bussen vanuit Rotterdam naar Spanje. Komende dinsdag begint de verkoop van kaarten voor thuiswedstrijden in de Champions League. Het weer, periode met zon, droog, 21 graden. Morgen af en toe zon, in de middag kans op een bui. Dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. Tot morgen zo'n 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De zomervakantie is afgelopen en de scholen zijn weer begonnen. Ook de bouwvak is voorbij en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Gecombineerd met het regenachtige weer was het gisteren merkbaar drukker op de weg. Vanwege de afsluiting van de Algrabrug liep het verkeer voornamelijk vast op de N207 bij Gouda. Ook bij de veerpont in Krimpen aan de Lek was het druk en stonden automobilisten op de toevoerwegen lang te wachten om de overtocht te kunnen maken. In het amateurvoetbal zijn Nieuwekerk en Groeneweg aan het bekertoernooi begonnen. Nieuwekerk speelde met 1-1 gelijk tegen Olympia uit Gouda en Groeneweg verloor de eerste officiële thuiswedstrijd op het nieuwe complex met 2-3 van Overmaas. Op zaterdag 5 september, tijdens de Wereldhavendagen, is de afvalwaterzuivering Kralingse Veer te bezoeken. Men kan dan tijdens een excursie zien hoe miljoenen liters afvalwater, afkomstig uit huizen en bedrijven, wordt gezuiverd, voordat het veilig terugkeert in de natuur. Voor inschrijving kijk op wereldhavendagen.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 1 september. Vandaag was een droge dag met een wisselende hoeveelheid aan bewolking, een flinke zonnige periode en tijdens de zonnige momenten werd het nog rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 13. En morgen overdag is er meer bewolking dan vandaag en er kan weer een enkele bui vallen, maar tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De wind is matig van kracht, waait uit het zuidwesten. Het wordt zo'n 20, maximaal 21 graden. Donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien nog een stuk groter en er waait dan een matige tot krachtige wind uit west tot zuidwest. De minimumtemperatuur is rond de graad of 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het dan grotendeels droog. Op zaterdag dan hebben we te maken met een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op zondag komt de wind uit een zuid-zuidoostelijke richting en dat betekent weer aanvoer van warmere lucht. En zondagmiddag kan het zo'n 23, lokaal 24 graden worden. Ook op maandag 23 tot 24 graden met kleine kans op een enkele bui, maar ook flinke zonnige periode. En dan waait de wind uit een zuidwestelijke richting en is meest matig van kracht, een windkracht 3 tot 4.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 41 aangehouden voor een steekpartij gisteren in Vlaardingen. Aan de Johannes Bulderstraat werd iemand neergestoken. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht wat de rol van de Vlaardingen precies is geweest. Een minderjarige jongen die dit weekend is opgepakt voor op het havenspoorpad, omdat hij rond de 80 km per uur reed op een opgevoerde fatbike. En de jongen zelf zei dat de fatbike waarschijnlijk zelfs nog harder kon, tot 100 km per uur. Agenten zagen de jongen voorbij scheuren in Rotterdam-Zuid. De dienstauto ging in de achtervolging. Op de fatbike zat een extra accu die mogelijk zorgde voor het extra vermogen. De politie spreekt van een zeer gevaarlijke achtervolging, omdat de bestuurder van de fatbike geen helm op had. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is vannacht iemand omgekomen. Ook raakten twee agenten gewond. Later op de ochtend heeft een arrestatieteam van de politie wat waarschuwingsschoten gelost in die plaats die dicht bij Nijmegen ligt. Het is niet duidelijk wat er in beide gevallen is gebeurd. Een omwonende zegt tegen Omroep Gelderland dat rond 4:30